schakkies, boebie. Zitten we elkaar aan het latje. Kooten ze die deskies goed aan. Dat poelt maar waar aan. Kooten ze punten